0: Holland er fad, de Holland. Je neemt de Kalinioga in Sha, Shona Fox, Vichasse, de Gansertine in Genruin, Nieuw Darty, de Vloot, Agus Alicia Darty, de Glorsch. Mille boeken sliepen Kalini. Van ik is als een goed elegant tachten.
1: Goed, mille maget.
0: En dat is gedo. Agus Njart Kjol, Achasse Himpel Skalakla, Agus Himpel en Walle er fad, Agus Ta. Tilla Kjoltari, Taki Stachan Chalin Inish, Agusta Napibri, Taki Lin, Agusarnu.

Agus nein kriach oben dírach a víko e kjolturi chuln Portadori bainam da sin. Skrim da hann seamach ns na seaskadi agus skrim da roha hippies agus lads o har lair ns na seachtoidi agus vi chan tjoon sin niko gaminik. Nea, dus ik had als hij niet een during bedegur ik maar een ten den waan gravis kadask dan is hij zijn maaien doelat me. Remission daar voor een kalin down des. Da gaan ik voor hulle dus bij Mikiel Wosse, Mihala Wosse wie doen van kalin down des. Agus aan een sport nu is een gama. Ach wie gaan een sport ook een geld waar ik gewoon een gesjana sje. En dan de wonen na het is bij maar hiaan als je. Agus wie geelige le diom dea tuamas gregin partín an di-a-di-a-di ar ífur o chenif. Ach seachúf sean rísnis agus bruch na carigabáne legan nechatíntada, wel, legan difrúlseachs an legan hans a tímpla reichamako. Sean o segus kildar í chún.

Amerikaanse kolenchanoreden gaan we klaar nog te wachten. Nog een koei dat mag je naar wegen nieuw. Dus een traasje van de goni tegen een pijlwijn en dus een koorlijke hele Neil Morant, Kyoto, die gewoon vaak is.

Ik heb mijn telefoon schroep chatter op de showline. Je kan vertegens koog hien, koog tree. No hochte karen lee, hochte hocht on de shechonde. Agus en ver WhatsApp na noodje hochte shacht noodje zie je do. Koog koog. No show reef als de kulbeen, ik RTE.ie. Agus en nood hamid er in de mijn hoosjelt freshen. Maar zijn mijn telefoon schroep, tangwele in de lane in shin freshen. Louis Skeletters te maham ermaden de Claire Kayleigh Band. Show de Kayleigh. Sinan ceanna tain rhyb er madyn yn eif ceolandas o hiolturi oga chondain chlor. Pantar hiolturi oga, se hiad hiolturi oga chligi yn eir siagi. Aoife Johnston yn siarba er ymanjo, Sinead Johnston er gansar tîn. Conor McDonagh ar flute agus Ryan Sheridan ar biano agus casa siad Maud Miller agus yn sin the dowry reels chom Charlie Lennon, parcel of land agus bag of money.

0: An bark.
1: Cartlín Benny hí ó mar loisce an son, tafad ómlíon néidir an nócha héan. Go dtíon seanna phobal lena níis, agus seo hí a cainte i gin áine nic mhar a chú le mí háú cho fú sa bhríon néidir an nócha héan. Lárann siad a rudaí ag súla, ach in neidir an físa, din an mícháil tagart don bheá sa bhí takeithe ar rochtúirí dar leis.
2: Tá seanna phobal a bhí tú mreachm de gónaí?
3: Ní ha. Amen sa seanna phobal ag áblíon diag agus fi.
2: Agus cára tú ráisan?
3: In an gónaí is a slíab leis cos ra chaibhá.
2: Bhí tú nisin dam an san áchéana ag raibh an saola na chrúig ar fadra fudó?
3: Bhí. Bhí na nisin dead. Bhí. Na dhéine bhí an fadó. Chánda ebhríu dhéan. Agus pá bhagacu. Skilling so agus could you go but a chrome se tachtin. Well but then the boy could do a more of a hog and a Spanish mouth as soon. Agus la mag se ferring. Had is for a more, a feather go walk a fair mood a mother a stig.
2: Ni fair more of the Vito Hain or no?
3: Oh, ni ha, well we pass us a woman like a man right with. See the cat of the wall go some. We have to see again. Capel can I hear this, hear on hear this. We are creed a gomus. We are friends of the hair a gom.
2: Din tu mach na bin aing a gobar in yov?
3: Nien. Chet a gobar, nien. Agus a nobod a hashe the yena. Hashe the kaliwan hamur, karigilish.
2: Kadir halish ni fermuri hanishan?
3: Ha, shes a frosh ishanish. Ni hirish shes prata. Ni hirish shes Pond go báiste, ní hir siad turnna na bhena tá seachta siúpa go séad a chnach. Agus sinna cead a chéad a chrún tá bhóna chun. Bhil dana ní habar an hí sin de fer múir.
2: Agus dé chus ná dhéana siad a sin?
3: Mar chaid is fer a bhí ach na dhéana.
2: Bhil an saol rá bhag acu?
3: Há. Há, na chudas na fer múir Hold the sleet, as you can hear it, as you can see a stiff of her to have, lean at the sleet, as you can hear either. Nina said, we're all good, son.
2: Cad you're all in the doctor, you have met?
3: Oh, in the doctor, you come on.
2: Nis you're not married to the door?
3: Oh, hard, hard. I said, Nis fall, when you need. What is fall? I guess, how are they, then, sir? I said, how are pills for the condition of the nursing? Ja, wel, dat kon ik niet. Dan ga ik in een woord naar weer naar de nieuwsgierig. Maar ik zou door naar over gaan de wagen. Ik zeg, ik zou naar over en naar Pauw in nieuwsgierig. Schaam naar over weer. Ah, die vind ik is het is. Hoek voor nieuws en door naar over wel voor nieuws en naar. Staan er naast me de koers naar in dat nieuwsgierig is. Is een wilig. Dat is de stief in de wieg.
2: Ach, beter om jaren dat die wieg op het oog neder?
3: Naar deene?
2: Niet heen, ach, naar lijst in de wieg op.
3: Ja, niet waar. Niet waar.
2: Naar wist u heen, kan nog al des negen?
3: Wat zou we kennen, dat kan door de dochter nog wel wonen. Omdat ze naar de wijk heen ook al bristje. Dan kan dat kennen, dat kan roepen. Fracturing ook de dochter nog wel wonen. Wat dochter moet begin te rijden nog wel wonen.
2: Ach, ga door te verrelet.
3: En verrelet?
2: Nou, maar ga niet meer naar mij.
3: Door te hebben naar vijf moet dat ze niet meer naar mij. Maar we hebben erom mee, dat ze. Nog dat we ook ze... ...mien, koop van mij niet toeskomen. Jog ze dat denk je aan. En
2: ga door te zijn wie goed?
3: Vroeger zie ik als TV.
2: Hè?
3: En nee, door te wie goed. TV dan op de kees, ja.
2: Hij
3: is nog niet even kerst
2: again.
3: Ja, niet even. Zie je het bij een ogen bij je het bij een ogen. En dochter weer nog een man op bij je, dochter maar bij je zijn. Zou we de vers niet hebben. Wat doet ze dan met jou alles kruis? Moet vloers is die bier zijn en maar weer om ze. Dochter karig bij je. Agus hann ag dochtúr eile a cárach na dhéidionach, níra sé sin ómála sé, leis sé sena bóchtúr. Ham siblin ag eivlin diag a sedd eich eid am oda.
2: Bad o iart.
3: Yn e mwyas.
1: Mihal o Cofuanson a kind le oane ni gyfar a chw, nw oane i aw lw, sifrien neud gynnwch a hen. Tŵr hi gaw rôn o hile i chronin go cawn sgriba yn ywfsyn. Fwyr Sheila yn lagan sad yn taw rôn co rawr sy'n fag yn leifwym, nw ham bjwt y gylwyr, o fali ni chyl i hwama, os na milini y gwle o rwchas.